0: opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toebrengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

en ik doe het blokken op het vuur. Je lacht, je vraagt uitdagend of ik blijf. Ik drink mijn glas leeg

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Stef Bonstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat twee doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Stef Wanstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en met vrienden. Ik blijf

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De vijf duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de vijf Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond vier van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
4: Bingo non-stop.

potje begit. En zij Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Ik ben de pier, jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier.
1: Oh, Herman.

0: Een filijnen, ja, vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het vak.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo non-stop.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen

0: stars.
1: De mooiste dingen kosten vaak de minste moeite. En komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren, moet je ook de dalen voelen. En meebewegen met hoe de aard.

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
6: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM.

0: City Dijkers met het NOS Journaal.
1: Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Bingo FM en de 1 miljoen sterren natuurlijk. Een hele goede morgen. Hartelijk welkom. Nieuwe aflevering Muziek bij de Koffie. Kan zijn dat ik een beetje verkouden klink. Alhoewel het nu nog wel meevalt, maar er zit toch wel een licht griepje onder. Nou, hopen dat dat allemaal goed gaat. Ik heb in ieder geval genoeg middelen ingenomen om te zorgen dat dat niet gaat doorzetten. Kijk even naar het verkeer. Dan zien we de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoevelaken naar de A28 richting Zwolle. Daar zijn wegwerkzaamheden. De verbindingsweg is dicht en omrijden kan via Hilversum over de A1 en A27. Nou, dat is een hele mond vol. Kijken we ook even naar de Facebookpagina van Bingo FM. Gelukkig, er zijn nog heel veel mensen die voordat ze zich hebben ingesmeerd voor deze dag nog even een berichtje hebben getikt voor de pagina van Bingo FM. En daar staat onder andere Jacqueline. Die wenst iedereen een mooi en gezellig weekend. Maar ook Marion, Hetty, Sandra en Annie en Gerard hebben zich gemeld. Zometeen gaan wij natuurlijk ook even kijken naar het weer. Maar we gaan ook bellen met Bert van Liende. Een inhaalrondje. Want vorige week was ik er natuurlijk niet. Toen was ik lekker een paar dagen in Duitsland. Ook meteen even Kevin natuurlijk bedanken voor zijn overname van dit programma. Maar goed, Bert is toen niet gebeld. Die wist daarvan. Dus vandaag gaan we hem eventjes bellen voor natuurlijk de onderwerpen uit Ondiep. En we hebben natuurlijk de lekker muziek. Maar jij kunt natuurlijk ook je bijdrage doen. Eerst gaan we luisteren naar Roxy Dekker.

Als jij een zomers plaatje hebt, vraag hem gerust aan marcel@bingofm.nl. Ik had zojuist Bert aan de lijn. Ja, die zou je nu natuurlijk horen, maar Bert moet even de onderwerpen erbij pakken. Dat is omdat de programmering een beetje anders loopt, omdat ik op vakantie ben geweest. Ja mensen, het kan verkeren. Dus Bert pakt even zijn papieren erbij, draaien wij nog een leuk liedje. Onder andere de belangrijkste schijf.

0: Een super relaxte plaat van Eva de Reuveren. Fantastisch toch? En met dit weer moet je ook redelijk relaxed blijven natuurlijk. Aan de telefoon inmiddels Bert van Linden. Hele goeiemorgen, Bert.
1: Ja, goeiemorgen Marcel. Ja. Goeiemorgen.
0: Ja, ik kan er natuurlijk niet tegen om dan drie onderwerpen over te slaan in de hele cyclus, Bert.
1: Dat snap ik.
0: Even voor de luisteraar. Vorige week was ik lekker op vakantie. Dan was er eigenlijk de week geweest dat ik jou ook zou bellen. Dat is niet gelukt, ook door Kevin niet. En nu doen we dus even inhalen, want morgen is er een herhaling natuurlijk van de uitzending Utrecht Noordwest.
1: Ja, als het goed is inderdaad wel. En er zitten dan drie onderwerpen in. Dat is de herinrichting van de Amsterdamse straatweg. We zijn ook in het gesprek gegaan met de wijkagent. Een nieuwe wijkagent die in Omdiep komt. Oh. En over de veiligheid van de wijk. Mm-hmm. En we zijn op bezoek bij een repaircafé. Ja, en wat gebeurt er nou in een repaircafé? Ja. En nou ja, goed, dat laten we dus eigenlijk ook zien.
0: Ja, leuk.
1: En dat zijn eigenlijk de onderwerpen die er nog in zitten op uw stad. Nou. Morgenavond om 6:00.
0: Ja, nou, dat klopt. Wel leuk dat dan ook iedereen gelijk even kennis kan maken met de nieuwe wijkagent voor Ondiep.
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: Ja, kunnen we even
1: dat
0: zien.
1: Van tijd tot tijd verandert dat natuurlijk ook. Mensen komen, mensen die gaan weg. Dus ja, dat hou je ook natuurlijk.
0: Goed. Hey, dan is het een mooi weekend, maar het is ook het weekend dat we gaan voetballen. En ja, jij bent mijn orakel wat dat betreft, want ja, ik heb heel weinig met voetbal. Maar FC Utrecht moet morgen spelen tegen Ajax, toch?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dat gaat dus nog om Europees voetbal.
0: Ja.
1: Als je de wedstrijd tegen Ajax wint, dan kwalificeer je voor het Europese toernooi. De wedstrijd wordt gespeeld op Volendam. Wat ze zeggen, niet in Volendam, maar op Volendam.
0: Ja, ja.
1: Want er speelt, daar is Ajax naar uit geweken naar het stadion.
0: Mm-hmm.
1: Omdat hun eigen stadion...
0: Ja, dat is wordt,
1: daar vindt een optreden plaats een van de artiest.
0: Ja, Harry Styles. Ja, hij is niet zo heel bekend hoor, maar...
1: Wat zeg je?
0: Dat is Harry Styles. Maar die is niet zo heel bekend hoor, Bert.
1: Ja, het zegt me eigenlijk niet. Dat zal wel aan mij liggen.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, daar vindt een optreden plaats. En dan wordt die wedstrijd morgenmiddag om 11:45 gespeeld.
0: Mm-hmm. En wat denk je ervan, Bert?
1: Ja, dit is een hele lastige.
0: Ja, maar het gaat ook niet zo goed met Ajax, toch?
1: Ik hoop het. Nee, maar ik heb ze tegen Groningen, heb ik toch die eerste helft ook gezien, en samenvattingen. En toen ging het wel goed. Maar ja, FC Utrecht is natuurlijk een andere tegenstander. Twee keer gewonnen tegen Ajax in de reguliere competitie. Dus hopen er het beste van. Ik denk eigenlijk nog wel eens dat het 2-2 kan worden en dat het op penalties aan gaat komen. Maar,
0: zo, nou dat is wel heel specifiek.
1: Ik hoop het niet, maar ik hoop gewoon dat Utrecht hem over de streep kan trekken.
0: Ja.
1: En dat het Europees voetbal wordt behaald.
0: Dat zou mooi zijn. Hey, ik zou zeggen, voor de rest maakt het eigenlijk niet uit. Het weekend is mooi weer. Ga ervan genieten, Bert.
1: Het is heel mooi weer. Ik ga er zeker van genieten. Nou, jij weer veel plezier met je programma.
0: Ja.
1: En ik hoop dat je het afgelopen weekend leuk hebt gehad.
0: Het was een topweekend, Bert. Het was heerlijk even in Duitsland. Zeg, volgende week ga ik je weer bellen, Bert.
1: Ja, dat is goed. Dat is prima.
0: Goed zo.
1: Dat is prima.
0: Oké, okay, Bert.

Zometeen dan gaan we even naar het weerbericht kijken. Maar ja, kan eigenlijk kort zijn. Het is lekker weer, hè? Hey, en daar hebben we de muziek ook een beetje op aangepast. Alles klinkt net even wat zomerser. Zoals deze van Monique Smit en Tim Daan.

0: Monique Smit en Tim Douwsma met Langzaam wordt het weer zomer. Hoe zomers het wordt, vertel ik je nu. Vandaag schijnt de zon bundig, al zijn er van tijd tot tijd wel wat wolkenvelden aanwezig. In het noorden en bij de Wadden is het de lokale bui niet helemaal uitgesloten. Met 24 tot 29 graden is het zomers warm, staat weinig wind. Maar in de kustgebieden steekt later op de dag een zeewind op. Deze zorgt voor een merkbare afkoeling. Vanavond koelt het ook landinwaarts steeds meer af. Morgen dan schijnt opnieuw de zon. Het wordt dan 20 tot lokaal 26 graden.
1: Iedere zaterdag muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Ja, Danny de Munk en heerlijk. We hebben ook altijd deze zaterdag wat uittips voor je. Er is bijvoorbeeld een gratis cultuurfestival. Dat is, heet het Zoek Utrecht. Dat is een viering van cultuur en erfgoed uit de regio Afrika en Azië. Er is een ambachtelijke markt waar je kennis maakt met producten en hapjes uit die regio. Dus gratis toegankelijk. En het is dus alleen vandaag. Je kunt er dus terecht op het Berlijnplein. Daar is het Zoekfestival. Wij gaan luisteren naar Rutger van Marne.

door Bets. De drie A's en twee zielen. Bets kwam met het nieuws dat er met de hand moet worden afgewassen in het bejaardencentrum. Want de waterleiding is stuk. En dan gaan ze dinsdag gaan ze dat herstellen. Nou, ben benieuwd. Nee, ze brengen het nu gewoon naar een ander bejaardenhuis om daar af te wassen. Dat is ook handig. Hè? Wij gaan eens even kijken, want we hebben nog een uittip voor dit uur. En dan hebben we in het volgende uur natuurlijk de dag van vandaag. Maar goed, eerst maar eens even deze. De drive-in bios, die is er weer. Die is donderdag al begonnen. Maar die is er nog tot en met maandag. Je moet wel natuurlijk tickets voor kopen. Maar dan kun je naar de klassiekers kijken. Het is Cinair en het is bij de jaarbeurs natuurlijk. Daar kun je parkeren en dan vanuit je auto de film volgen. Ik heb het nog nooit gedaan, maar het lijkt me hartstikke leuk. Ja, als het dan ook nog de Mandalorian zou zijn, dan was ik helemaal om. Maar goed, ik denk dat het toch vandaag anders gaat lopen. En dat ik niet bij die bios ben. Maar goed, misschien een goed idee voor jou. Langzamerhand gaan wij naar het NOS Radio Nieuws van 11 uur. In ieder geval met de muziek van Donnie en Senna. En waar blijf je nou? Heb jij een verzoek? Geef hem gerust door. Marcel@bingofm.nl.

Ja, Nico Haak en Moe zijn. Ik heb dat namelijk vorige week veelvuldig gezongen. Dat was namelijk in Duitsland. Ja, ik was natuurlijk even in Duitsland op vakantie, een paar dagjes. En nou goed, toen dachten we, oh, laten we even een leuke wandelroute doen. Ja, het is niet dat we dat iedere week doen, zeg maar. We zijn niet geoefend, maar een stukje tegen de berg op, dat is prima. Dus nou, wij keurig het bordje volgen. Het bordje was van de vleermuis. Ja, dat moesten we dus volgen. Maar op een gegeven moment dachten we toch dat we zelf een betere route hadden. Ja, dat hadden we dus beter niet kunnen doen. Gewoon luisteren naar de bordjes, maar goed, toch een beetje eigenwijs. Nou, dat betekende dus dat we nog een keer de berg op moesten om vervolgens de oude route terug te vinden. Ja, dus nou, vandaar dus Nico Haak en Moe zijn. Dat hebben we veelvuldig gezongen. Voor de rest was het prima hoor. Daarna even heerlijk op het terras uitgerust. En in Duitsland kan dat prima met een biertje daar. Goed. Wij gaan luisteren naar de muziek van William Jans. Ik ga de titel niet eens uitspreken, maar hij is gewoon lekker.

Een update wat betreft het verkeer krijg je zometeen. Er is namelijk een flinke verkeersopstopping. Eerst gaan we nog luisteren naar Kai en Luca. Ga maar weg. En daarna het NOS Radio Nieuws.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Muziek bij de koffie met Marcel Druif.

onmiskenbaar. Het geluid van Dirk Meeldijk. En jou herken ik met gesloten ogen. Welkom bij het tweede uur muziek bij de koffie. De zaterdageditie. En in dit uur hebben we zometeen natuurlijk de dag van vandaag. Welke dagen worden er gevierd? Eerst gaan we even naar het verkeer. Er is een flinke opstopping. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Daar is een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. 19 minuten. En de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Maren en knooppunt Hoevelaken. Daar is 17 minuten. Heb jij een verzoek voor dit uur? Je zegt, nou ja, die zou ik graag willen horen. Dan zou ik hem zeker even doorgeven aan marcel@bingofm.nl. Zometeen dus inderdaad de dag van vandaag. En we hebben ook het weerbericht. En we hebben al hele lekkere muziek voor je uitgezocht. Ja, dat doen we dan er ook bij. Hala mee en bluff, ik ben niet meer bang.

0: Ja. De zomerlach van Frank Verkooyen op Bingo FM. En ja, we draaien natuurlijk wat zomerse muziek met deze dagen. Dat is natuurlijk lekker in het Pinksterweekend.
1: Het is zaterdag.
0: 23 mei.
1: De dag van...
0: Het is de internationale dag van de schildpad. Een van de oudste dieren hier op aarde. Ja, wordt natuurlijk altijd bedreigd. Daar moeten we er van alles aan doen natuurlijk. Ook is het internationale dag van de vismigratie. En ja, dat is dus het heen en weer gaan van de vissen. Palingen doen het ook volgens mij. Dat waren de dagen. Het is een, ja, de opbrengst is inderdaad wat teleurstellend. Maar goed, het zijn er toch twee. En ik wens je er heel veel plezier mee. Wij gaan luisteren naar de muziek van De Dijk en Binnen Zonder Kloppen.

vrolijke muziek van Dennis Jones en Mississippi. Kennen we natuurlijk ook op een andere manier. Hè? Ja. We kregen een berichtje van Leslie van der Burg. Die zegt, zou jij een vrolijk plaatje willen draaien van Teun Lanzaat? Die komt uit Maarsen. Hij heeft een nieuw liedje. Nou, ik heb even gekeken. Die is zeker heel erg nieuw, gisteren uitgekomen. Leven de barvrouw. Nou, ik hoop dat hij inmiddels bij onze muziekredactie ligt. En dat hij in de programmering dan komt. Maar goed, we zullen het moeten afwachten, want hij staat nu niet in het systeem. Hij wenst wel iedereen een heel vrolijk en fijn Pinksterweekend. En de groetjes uit een zonnig Zuid-Spanje. Maar ja, nu kunnen we natuurlijk gewoon zeggen, ja, het is leuk dat je in Spanje bent, maar dat had niet gehoeven. Want ook hier zijn de temperaturen heerlijk zomers.

0: Glennis Grace en dansen op het leven. Wij gaan eens even naar het weer kijken. De zon schijnt vandaag op veel plaatsen uitbundig. Van tijd tot tijd komt er ook wat wolkenvelden voor. In het uiterste noorden is een enkele lokale bui niet helemaal uitgesloten. Met 24 tot 29 graden is het zomers warm. Er staat weinig wind. Maar in de kustgebieden steekt later op de dag een zeewind op. Deze zorgt voor een merkbare afkoeling. En vanavond koelt het ook landinwaarts steeds meer af. Morgen dan schijnt opnieuw de zon flink. Het wordt dan 22 tot lokaal 27 graden.
1: Iedere zaterdag muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

0: nacht.
1: Ja, Roland Belen met Dansvloer Dilemma. Dat is een luxe positie volgens mij. Kijk even nog naar het verkeer. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. 22 minuten. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Dus ik denk dat meld ik dan toch eventjes. Ook de A2 Utrecht richting Sethoogenbosch tussen afrit Geldermals en Zaltbommel. 6 minuten. En dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en Knoop het Oudrijn. 5 minuten. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. Ook 8 minuten door een ongeluk was dat. En ook daar is de weg weer vrij. En de A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Maren, Amersfoort, Vathorst. Daar is 9 minuten. Dat waren ze. Dan gaan we eens even kijken hoe het op de waterwegen is. Ja, volgens mij kunnen we daar gewoon rustig doordobberen met ons bootje. Dat doen we dan samen met André van Duin. En zeilen op de wind van vandaag. En die is, nou, redelijk matig.
2: Toen je dacht, ik word gedragen, moest je sjouwen. Toen je dacht, het is even slikken, moest je kouwen. Toen je dacht, ik wil wel stoppen, juist beginnen. En net toen je naar buiten wou, naar binnen. Toen je dacht, het is me te veel, toen werd het minder.

werd het slechter. En toen je dacht, ik geef het op, bleek je een vechter. Toen je dacht een realist te zijn, een dromer. En toen je dacht, nu wordt het winter, werd het zomer. Toen je dacht, het wordt gebracht, moest je het halen. En toen je dacht, ik krijg iets terug, moest je betalen. Toen je dacht, ik sta alleen, toen kon je schuilen. Toen je dacht, het is om te

Martijn Buwalda, Albingo, met Van Mezelf. Ja, ondertussen zit ik een beetje het nieuws in de gaten te houden. Is namelijk aangekondigd dat Extinction Rebellion bij het Centraal Station een demonstratie zou gaan doen. Die is in ieder geval verboden. Nou, het spoor opgaan is nooit een goed idee. Maar tot op heden ja, zie ik daar nog weinig berichten over. Maar goed, het is ook aangekondigd om 1 uur. Gisteren is er wel een demonstratie geweest van de actiegroep Active for Justice tegen foie gras bij het restaurant Roemer. Dat was dus gisteravond. Nou, er is ook een opstootje geweest. Want de megafoon van Natasha werd uit haar hand gerukt. En ja, die man is daarmee gaan rennen. En ondertussen is een andere actievoerder erachteraan gegaan. En dat was, nou ja, er zijn wat klappen uitgedeeld. En ja, goed, die man is volgens mij opgepakt. Nou, dat was wat betreft de demonstratie.

0: we gaan het meemaken. Nu Frank van Etten.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

Munnik en niet of nooit geweest. Straks na 12 uur is het natuurlijk ruimbaan voor Henry Verwoerd en de weekendlunch. Ja, waarschijnlijk gaat hij ook lekker wat zomerse liedjes draaien. Ik ben er bijna wel zeker van. Ondertussen zitten we nog even naar het nieuws te kijken. Stephen Hawking, die kennen we nog wel van natuurlijk ja, dat hij in een rolstoel zit en via de computer praten. Maar hij was een wereldberoemde Britse theoretisch natuurkundige en cosmoloog. Maar goed, de vader van Stephen Hawking dacht daar in het verleden heel anders over. Die heeft namelijk een dagboek bijgehouden. Dat is dan ook weer in een soort geheimschrift, maar dat is ontcijferd. En daardoor weten we nu dat de vader schreef in dat boek dat zijn zoon niet veel studeerde. En dat hij vond dat hij maar wat rondhing in huis. Ja, ook had hij moeite met het gestel natuurlijk van Stephen Hawking, wat langzamerhand aan ALS bezweek. En dat hij daar zelf heel erg slecht tegen kon. Dat is dus allemaal te lezen uit dat, ja, dat dagboek dat hij 60 jaar bij heeft gehouden.

Ja, Romy Montero natuurlijk, de dochter van... ja, dat ben ik zelf even niet. Maar ze komt wel uit Utrecht. Ach, het is bijna weekend ook voor mij, hè, dus dat scheelt dan. Om 12 uur neemt Henry Verwoerd het over. Ik wil

Nou, mocht je nog naar de concerten gaan van Suzanne en Freek, dan wens ik daar heel veel plezier bij. Ik wens je ook heel veel plezier bij het Pinksterweekend. Geniet van het mooie weer. En geniet ook van Bingo FM, hè, mensen. Ja, zometeen.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
3: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
5: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Wesley Klein en Monique Smit samen. Mooier dan mooi. Ja, jij bent mooier dan mooi aan de andere kant van de radio. En we vinden het fijn dat je luistert naar je vrienden van de radio. Recht uit het hart van de Domstad is dit Frank Boeijengroep. En open de poorten.

Chris Bauer, vanavond event, ja, morgens event, s'avonds een kerel en net andersom ook natuurlijk, want zo gaat het nu eenmaal. Bingo FM, lekker aan het lunchen. Geniet van je lunch en geniet van de muziek, want we hebben mooie platen voor je klaarstaan. Tot 2 uur, onder andere deze van Claudia de Breij. Amsterdam.

0: wat ik wil.
1: Volumia en hou me vast. Nou, dat kan. Als je je vast wilt houden, ga gerust je gang. Kan jou het schelen, het is zaterdag en gewoon lekker doen. Ja, hier is Ricky Velking en een plaatje van Corrie Konings. Die een nieuw jasje opgestoken. Hoe heet het nummer eigenlijk?

0: Ricky Velking, druk je lijf tegen mij aan. Hier op Bingo FM, een oudje van Corrie Konings die in een dansbaar jasje heeft gestoken. Zo. Nou, we draaiden dat hier tijdens de zaterdag weekendlunch. En ik hoop dat je geniet van je lunch. En ja, het is goed voor lijf en leden natuurlijk. En in beweging blijven, dat is ook heel belangrijk. Hier is Benny Nijman, we gaan terug in de tijd.
1: Waarom fluister ik je naam nog?
2: Terug

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: 55 plus. Woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, we trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: het nieuws van 1 uur voor het tweede gedeelte van de weekendlunch. Hier is Marco Borsato.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

Corrie Konings, en die is in vuur en vlam. Ja, wij ook. Met de muziek die we draaien hier op Bingo FM doen we 7 dagen in de week. 24 uur per dag kun je lekker luisteren. Op het station met de grootste glimlach en vervoerd bij. Tot 2 uur. En ik hou muzikaal je hand vast en je lunchpakketje mocht het nodig zijn. Dus ja, zo gaat het nu eenmaal. Zo gaat het nu eenmaal in het leven. Goed.

Weekendlunch met Henry Verwoerd. Wat zit er in mijn oude doos?

John de Bever, dat heet Er valt een traan in mijn bier. Ja, gewoon lekker je biertje rustig opdrinken en niet gaan zitten janken aan de bar, want dat schiet allemaal niet op. Hier zijn de drie J's en til me op.

0: Michelle en zingt over een gekke makelaar. Ja, gewoon je eigen niet gek laten maken natuurlijk door een makelaar. Gewoon rustig kijken in het huisje. En als het je bevalt, ga je het lekker kopen natuurlijk. Nou, we gaan even per spoor. Ik kom even wat kaartjes controleren met Guus Meeuwis en Van Gant.
1: Gedeen, gedeen.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig, bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Menno's Weekend.

0: volkomen klaar.
1: Bingo vrienden, een hele goede middag. Het is zaterdagmiddag, het is 2 uur geweest. Dat betekent tijd voor Menno's Weekend. 2 uur lang de allerlekkerste muziek. We trapten af met Roy Donders en Wesley Klein en al mijn maten. En we gaan door met de man die hier uit de buurt komt. Volgens mij komt hij uit de Groene Kan oorspronkelijk. Samuel Welten heb ik het over en alles kan kapot.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

Sneller was dat samen met Mark Floor en Park Biertje, vrienden. En ja, wat wil je nog meer als het mooi weer is? Dan krijg je dorst en dan heb je zin in een biertje. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb daar inmiddels ook wel zin in. Door met Vincent en Moramor por favor. Ga je mee?

van Rudy de Wit, Sweet Love, zo heette dat nummer. En hij zong het allemaal door naar begin jaren 80. Toen was Peter Koelewijn een hele grote man, een jaar 70 ook al moet ik je eerlijk zeggen. Hij had toen een aantal grote hits, waaronder deze fantastische live versie van Klap maar in je handen.

Alleen de jongens. Ik kan het niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: Wat pakken we, Uber? Rennen, vliegen, let's go, man!
1: Ja hoor, we pakken een Uber. Een van mijn favoriete platen van dit moment was dat Maan. Samen met de jeugd van tegenwoordig en Na de Maan. Zo heette het nummer. Door met Ricky Velking. En Druk je lijf tegen dat van mij.

ik heb het in het begin van de show beloofd. Hè. Wij draaien de allerlekkerste muziek. Ricky Welking was dat hier bij Bingo FM. Je luistert naar Menno's Weekend. Ik draai ze allemaal speciaal voor jou. Els Bakker, dat is de volgende. Maar als je straks toch gaat...

Els Bakker hier bij Bingo FM. Ja jongens, en het is fantastisch mooi weer en daar moeten we zeker van genieten. En daarom draaien we ook af en toe gewoon een beetje een tropische plaat. Wat dacht je van de volgende grat dame? Die nam het op, maar het origineel komt allemaal uit 1990. Werd gezongen door de Belgische formatie Vaya Condios. En toen heette het Nee.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marum in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Menno's Weekend.

0: tweede uur af met René Karst en Artje voor de sfeer. Wat een fijne feestmuziek hier bij Bingo FM. En dat mag ook wel, want het is hartstikke mooi weer. Door het lotje van het lustrum van UVSV.
1: Ja,

Ik weet zeker dat ik heel veel mensen hier een groot plezier mee doe. Tino Martin was dat, jong en dom, zo heeft hij dat nummer genoemd. Dom, het is Sherry Ann, samen met Big Two. En Big Two, die kennen we weer van de Opposites. Het nummer heet Gevonden door jou.

0: Hoppelijk, dit was hem helemaal. Dave Dekker en lekker samen op de Vespa. Daar is het ook wel heel erg mooi weer voor. Het is trouwens onze bingo-schijf van vorige week. Door met de debuutsingle van Het Kleine Orkest. Het werd allemaal uitgebracht in 1982. En het kwam was afkomstig van hun debuutalbum Het Leed Versiert. Het nummer is een lekker uptempo nummer. En het gaat over een beetje gedoe binnen een relatie. Het is trouwens een groepsnummer, want alle vier de leden van Het Kleine Orkest schreven mee aan dit nummer. Ik heb het over Laat Mij Maar Alleen.
1: Die ruzies over seks en zo. Of over een verjaarscadeau.

Ja, Manuel, die heeft zijn vleugels uitgespreid. En daar maakte hij een liedje voor. En wij mochten hem hier draaien in Menno's Weekend. Hier op Bingo FM. Door met een mooi voorzichtig liedje van Mo. Zoals je van haar gewend bent. Ik beloof. Nooit.

weer zo'n lekker uptempo nummer door Mick Harren. Gekkenhuis, zo heette het nummer. Door met de man die werd geboren in 1970 in Amsterdam. Hij had een hele grote hit met Kylie, maar dit is het nummer Vlinders. Vlinders.

0: Ja, eigenlijk daar ging ze, want het nummer is helemaal afgelopen. De Belgische formatie Clouseau. In de jaren 80 en 90 scoorden ze hit na hit. En daarna hebben we een hele poos niks meer van ze gehoord. Maar volgens mij treden ze tegenwoordig nog steeds op. Door met Benner en Olivia. En wat blijft er nog over?
1: Wat

Ja, wat heb ik deze plaat een tijd niet gehoord. Dobbler was dat. En zullen we maar weer lekkere tropische muziek bij Bingo FM. Jongens, het is bijna 4 uur. Dat betekent dat ik plek moet gaan maken. Ik wens je een fantastisch mooi weekend. Volgende week vrijdag dan zit ik hier weer. Bye bye.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Aperitief met Campbell de Bruin.

Zomers Pinkster weekend gaat het worden. Hartelijk welkom. Menno, dankjewel. Het is weer tijd voor aperitief op deze zaterdag en op de zondag van 4 tot 6. Leuke Nederlandstalige muziek. Ik breng jou richting de zaterdagavond. We zijn begonnen met Wesley Bronkhorst, zoals jij had gedacht. En de tapster uit Juana. Je hoort de muziek van Sander Kwart. Ja, we proberen echt wat zomers muziek te draaien. In ieder geval wat vrolijke muziek, want

Whisky, Welken en Druk je lijf tegen dat van mij. Plaatje ken je natuurlijk wel van Corrie Konings. Ja, en Ricky Velkin. Ik heb toevallig van de week heb ik even op Spotify naar wat liedjes van Ricky Velkin zitten luisteren. En het raar is, het is een man en dit liedje is dan gezongen door een vrouw. Ik krijg een beetje het idee dat het gemaakt is door AI. Maar ja, dat is een beetje mijn mening. Ik ben er nog niet achter hoor. Het is in ieder geval een DJ. Als je op zijn Facebookpagina kijkt, dan zie je dat hij draait en dit soort liedjes draait. Maar hoe dit geproduceerd is, ik weet het niet. Hij gaat redelijk viraal met zijn liedjes. Dus heel leuk om een keer te volgen op Spotify. Het zijn gezellige nummers. Het zijn een soort van koffertjes, maar dan wat sneller, wat ritmischer uitgebracht. Marloes Oosting gaan we draaien. Zij heeft een leuke zomersingle.

André Hazes, hij is toch weer terug bij zijn oude stijl. Plaatje van zijn vader, De Nacht is Mijn Leven. En laten we eerlijk wezen, het origineel is altijd beter. Ook niet als zijn zoon het gezongen heeft. We gaan Koos Albers draaien. Eenmaal in je leven.

jaren 80 toen je maar een paar echte grote zangers had. Je had Benny Nijman, André Hazes en je had Koos Albers. Ja, vanuit de patatwagen, met de microfoon, het podium op. En voor mij heeft hij ook nog een stukje in de bouw gewerkt. Metselaar of zo? Nou, ik weet het niet helemaal zeker, maar dat meen ik mij te herinneren. Nou goed, uit de blaadjes dan, zeg maar.

Muziek uit België, Bobby Prince. En toe, kom in mijn armen. We hebben natuurlijk ook mijn vaste items bij me. In dit komende half uur gaan we nog even kijken op de verjaardagskalender. Die van 23 mei. Welke artiesten zijn vandaag jarig? Wie zijn geboortedag in het allerslechtste geval natuurlijk. En op Bingo FM hoor je zo meteen een lekker nederpopplaatje van Doe Maar eerst luisteren naar Dilano Bisschops. En wacht naar het leven. Bingo FM, DAB+. En natuurlijk op 107.7 FM.

één nacht alleen. En voor de FC Utrecht fans, attentie, attentie. Ja, wellicht weet jij het wel. De wedstrijd zou eerst om 6:00 s'avonds zijn, morgen. En die is verplaatst. Ja, hoe kan je bedenken? Op het heetste moment van de dag, 12:15 in Volendam. De finale van de play-offs. Ik ga lekker kijken hoor. Maar ik had liever gehad dat het rond 6:00 was. En ik denk ook voor de voetballers is dat beter. Ik weet niet of het een voordeel of een nadeel is. Ja, welke ploeg is het fitste? Ik ga voor de winst natuurlijk morgen. Hè. FC Utrecht zal fantastisch zijn. En als je 2 keer van Ajax wint, dan kan er ook nog wel een 3de keer... van Ajax gewonnen worden. Corrie Konings, een zomersingeltje, ook uit de jaren 80. Een zomerdag in Nederland.

0: Zondag 23 mei, het is tijd om op de verjaardagskalender te kijken. Anders doen we bijna niet meer. Kwart voor vijf geweest, dus hoogste tijd. Vandaag is het de verjaardag. Nou ja, eigenlijk de geboortedag moet ik zeggen van Ernst Paul Hasselbach. Hij had eigenlijk 60 jaar moeten worden, overleden in 2008. Hij is de oud-presentator van Expeditie Robinson. Voor mij was hij ook de eerste presentator van de hele reeks. De jaren gedaan. Jochem van Gelder, je zou het niet zeggen, hij is al 63 ja, vandaag geworden. Acteur, schrijver, televisiepresentator en zanger. Ik zie er niet meer zoveel op televisie, hè? Of ligt dat aan mij? Arie Piekema, 67. Ja, Nederlands acteur, televisiepresentator, stemacteur. Maar het bekendste is hij misschien wel als de supermarktmanager van AHA. En dat is tegenwoordig is dat Jeroen van Koningsbrugge. Maar ja, die Arie Piekema, dat is de echte, hè? Net zoals dat je de echte Sinterklaas hebt. Arie Piekema. Muzikaal dagje is het ook, want 45 jaar is de zanger uit Dordrecht geworden, Jan van Est. En ik ga van hem een leuke plaat draaien. En vroeger op de Piratenzenders in Utrecht draaiden wij één plaat van hem. En we hadden hem toen met de Piratenzender ook een keer in de Malle Jan staan. Wat was die populair? Dat zei hij zelf ook altijd. Hè? Ja, dit liedje is echt ontzettend populair in Utrecht. Maar ik ga hem draaien. Tijd niet gedraaid. Nu loop jij mij voorbij op de verjaardag van Jan van Est. Verjaardagsplaat.
1: Draai om en kijk mij nog een keer aan. Laat je mij nu echt

0: Het origineel komt uit 2002. Dat ging als goed met dit plaatje. Dus daarom heeft hij hem in 2016 nog een keer opgenomen. Ja, niet echt een grote hit geweest, maar wel hier in Utrecht. En dan wat jongere luisteraars. Ja, weet je, je moet echt terug tot 2000, het millennium. En 2002, toen werd dat plaatje op de radio gedraaid. Dus de jongere luisteraar denkt, ja, piratenzenders. Waar heb jij het nou weer over?
1: Dit is jouw weekend.
0: Oh ja, lekker lang Pinksterweekend. En wij zijn lekker bij je.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: 55PLUS, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn 10.000 mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Aperitief met Campbell de Bruin.

dat is even een begin. Wendy van Hout, ja, dat is de nieuwe partner van Peter Gillis. Je hoorde Een kind zonder moeder. Het origineel is van Mieke. En dat bracht me eigenlijk ook wel op het idee om eens even te gaan speuren. Als in de kelder, zeg maar. In ons archief. Een leuk plaatje van Mieke gaan we zo direct draaien. Opgevolgd trouwens door Wesley Ponsen. En Als je liegt en bedriegt natuurlijk. Een plaatje van Willem Bart.

uit 1978. Maar hij is wel een leuke zomersplaatje van Mieke. Ik heb vandaag de zon besteld. Dan weet je wie je kan bedanken. Stuur me maar een mailtje hoor. Campbell@bingofm.nl. Cheerio van Justin de Wild komt eraan. Na BZN.

alweer richting 6:10. Dat betekent dat het tijd voor een piratenclassic is. En richting 5:30 is het nu. Bij muziek van Monique Smit. Ik wil je helemaal, zo heet haar nieuwe singeltje. En ik heb een singeltje van een paar jaar terug. 2023 genomen. Het origineel is natuurlijk van Wilma. Komt echt uit, wat is het, jaren 60? 70? Als je verliefd op een jongen bent. Leuk opgenomen. 2023 proof, zeg ik bij deze. Dit is Tino Martin. En hoe zeg ik jou dat het over is?

André Hazes draaien. Maar tijdens het zoeken op Hazes in ons computersysteem kwam ik op deze leuke plaat terecht van Maria. Oftewel Roxanne Hazes. Zij speelde Maria, de heilige Maria, in de 16e editie van The Passion. Ik denk, gaan we wat leuks van draaien van deze 33-jarige Rox. Vannacht. En onderweg André Hazes. Ik dacht dat het uit was. Okay.

allermooiste liedjes van André Hazes komen uit de jaren 80. Toch heb ik er eentje uit de jaren 90 uit ons systeem geplukt. 1994. En Roxanne Hazes gaat goed in die carrière van haar. Hè? Ze is aan het toeren. Ze gaat alle grote steden aan. Den Haag, Amsterdam, Rotterdam. Of ze in Utrecht komt, ik check het nog even voor je.

0: Ik moest even iets verder neuzen. Zondag 23 augustus speelt ze in Tivoli, Vredenburg, Roxanne Hazes, daar heb ik het over. En of er kaartjes nog voor te koop zijn, check het even op de website van Tivoli Vredenburg.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig.

0: Tom, je hoort de muziek van Drukwerk. We gaan de Piraten Classic draaien en dat is er eentje van Monica West. S-C-H-E-I-D-I-N-G. Een plaatje met een verhaal.
1: Dit is een Kendall de Bruin Piraten Classic.

Oudenrecht, Griekse invloeden. Peter Borkes hoor je met Jamas. Proost. Je hoorde net Jeffrey Hezen. De wereld is van ons, ja, een hele rare wereld. Wat een gekkigheid op de wereld allemaal. Maar goed, kunnen we ook allemaal niet oplossen. Dus dat gaan we ook niet proberen. Maar dat we in een gekke wereld leven, dat is één ding wat zeker is. We gaan een zomerplaatje draaien. Dario heeft een nieuwe zomersingle uit. Zon en zon.

voor je zingen. Of die draaien we nu, die hit uit de jaren 80. Want Betty kan niet meer zingen, hè? Hey. Els Bakker, daar sluiten we een stukje mee af. Ik ben er morgen weer om 4 uur voor een nieuwe aflevering van dit programma. Aperitief is er weer de zaterdag en zondag van 4 tot 6. Ik wens je een hele mooie, zwoele, zonnige zaterdagavond. Met misschien wel een lekker barbecue erbij. Mmm.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olie-installaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bingo non-stop.

vandaag de mensen lachen tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonde veel te leeg en veel te kil ben en niet echt

Dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles, wil ik alles. En ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Dus geloof me als ik...
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

mijn vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

zonder jou zo hol en bijna leeg zijn. Heb jij het ook, gevoel van onrust?

als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom dan vlog ik nu naar jou, om te zien of jij nog van me

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

dat is vaak wat men van hen denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, zo oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Munciu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Munciu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

nergens van bewust. Maar als het allemaal te veel wordt, komt ze bij hem totaal tot rust. Hij is soms somber en humeurig en heeft een hele

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de zesde plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een